Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oudemaar. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

0: die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar

0: Volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

gemeenten, 1 stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren.

0: acteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

En dat was ook de titel van de plaat. In Excess hoorde je 1988, New Sensation. En dat betekent dat we weer begonnen zijn. Het is weekend, het is 8:06. En eindelijk mogen we er weer helemaal losgaan. Ik heb er zoveel ontzettend zin in. Dat is mijn naam en het programma, dat zit echt bommetje vol. Oh jee, als dat goed komt. Ja, dit is stroom. Van buiten is het 15 graden. Straks krijg je van mij het uitgebreide weersbericht. Dat ziet er niet al te best uit. Maar volgende week, jongens, ik heb de korte broek alvast klaargelegd. En ook heel veel fijne muziek, zoals Alicia Keys.

een fijne muziek om de dag mee te beginnen. Tenminste, dat vind ik natuurlijk zelf. Alicia Keys en No One uit 2007, dat brengt de tijd. Ja, ik ga dat vaak vertellen, want ik ben toch een beetje jouw wekkerradio op 11 minuten over 8. Ah, wat een mooi begin van de dag. Nou, eindelijk kan ik je nu echt even op het gemakje begroeten. Want ja, dat hoort er een beetje bij. Als ik naar buiten kijk, het is druilerig. Nou, het is wel droog, maar het is een beetje bewolkt. En sterker nog, het is zwaar bewolkt. Ziet er allemaal niet zo best uit. Toen ik naar buiten ging, was het op zich allemaal nog prima. Toen scheen er nog een klein zonnetje, maar dat gebeurt vaker. De zon schijnt als ik naar buiten ga. En daarna houdt het heel erg op. Ik zal eens even kijken wat het weer gaat doen, jongens, vandaag. Nou, dat is niet zo heel veel bijzonders. Er is wel vrij veel zon, overigens. Dat gaat wel goed komen. Het blijft ook langere tijd droog. En dan zit ik eventjes te kijken naar een weerbericht. En dat kan nooit het weerbericht van nu zijn, toch? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ik ga dat nog eens eventjes opnieuw nakijken. Ik ga even wisselen, want hier staat dat het 24, 25 graden gaat worden. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, ik heb nu het goede weerbericht voor me. Dit is veel beter. Ik zat bij het weerbericht van volgende week volgens mij al. Want het weerbeeld ziet er weliswaar goed uit vandaag. Er is geregeld zon, het blijft de hele dag droog. De meeste zonneschijn die is langs de kust. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Nou, dat is prima, want nu is het al 15. Er komen dus nog een paar graadjes bij en dan houdt het ook helemaal op. En de wind is matig en die komt dan ook nog eens uit het... Waar komt hij vandaan eigenlijk? Uit het noordwesten vandaag. Morgen blijft het ook de hele dag droog. Er is zon en er zijn een aantal wolkenvelden aanwezig. De temperatuur die is dan niet veel hoger dan een graad of 17. Allemaal dus is niet zo heel erg veel, moet ik zeggen. Maar goed, we doen het ermee. Want vanaf dinsdag dan komt de warme lucht namelijk het land in. Dan gaat de temperatuur eerst omhoog naar 22, 23 graden. En later in de week zelfs richting zomerse waarde van boven de 25 graden. Het blijft dan meestal droog met zon. En op woensdag... Ja, woensdag zou er dan nog een klein buitje kunnen vallen. Maar op zich gaat het er dus allemaal prima uitzien. Dit weekend blijft het droog met 17, 18 graden. Dat is wat minder. Maar het belooft allemaal veel en veel beter te worden. Nou, dat is een goed vooruitzicht, als zeg ik het zelf. Volgende week de korte broek, het t-shirt en de badslippers. Wat een goed idee is dat. Dit is Stroom wordt wakker. Had ik het al verteld dat dit een streekomroep is voor Aldrasswaard, voor Barendrecht en voor de Hoekse Waard. En dat we voor jou alles verzamelen wat betreft het nieuws. Straks het laatste nieuws over het poepvirus. Het is namelijk in de buurt. Eerst Fargo.

Nooit Wakker, elke zaterdagochtend. Nummer 28 alweer vandaag. En je hoorde Bruno Mars met I Just Might. Ja, het is een bomvol programma, ik zei het al. En dat is hartstikke leuk, daar heb ik ook zin in. Ik ga je vast een quizvraag geven. Misschien wel leuk dat ik je een quizvraag meegeef. Vandaag, precies vandaag, tenminste de datum van vandaag, zijn in het verleden twee hele legendarische doelpunten gemaakt op een WK. Twee hele legendarische doelpunten op een wereldkampioenschap. En ik heb straks, ergens in deze show, ik ga nog niet zeggen waar en wanneer, heb ik de geluidsfragmenten. Dus ik daag je uit om mee te doen met het spelletje van herken de beide doelpunten. Ik ben benieuwd of je ze raadt. De ene is misschien wat makkelijker dan de andere, maar voor mij waren ze allebei in ieder geval legendarisch. Dat dus later in de show. Nu eerst eventjes kijken waar het allemaal misgaat op de weg vandaag als je de ring ergens op moet. Want er zijn weer de nodige oprekingen. De A59 is bijvoorbeeld dicht dit weekend tussen knooppunt Hooipolder en Zonzeel. Dat betekent dat je vanaf de A16, dus vanuit Rotterdam en Breda, en de A27, en dat is vanuit Gorinchem en Breda, niet de snelweg naar Waalwijk kunt nemen. En dat lijkt dan wel ver weg. Maar stel je voor dat je naar de Efteling moet. Ja, dan heb je dus een uitdaging. Dan moet je dus niet die weg nemen. En dat duurt allemaal tot maandagmorgen 5 uur. Ook op de A4 zijn problemen. En dan vanuit het zuiden. En dat is vanuit Bergen op Zoom richting Doekzwaard. Dus richting de A29. Daar is de weg tussen knooppunten Sabina en het Hellegasplein dicht. Daar komt nieuw asfalt op de weg. En je wordt omgeleid via de A59 en de A16. Dan de brug over de Noord. Die is namelijk ook het hele weekend dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Noordtunnel. Maar bromfietsers of fietsers, misschien ook wel fatbikes en voetgangers, die kunnen gewoon over de brug. En zondagavond, dat is morgenavond, om 8 uur kan je er weer overheen karren met de auto. Dan op de A29, waar we het net over hadden, moet je ook nog rekening houden dat vandaag tussen de oprit Oud-Beijerland en de Heinenoordtunnel extra reistijd wordt verwacht. Daar doe je er dus langer over. En als je dan denkt, ik ga lekker met de trein, nou, ik kan je zeggen, dat gaat ook denk ik niet lukken. Want met name op het station Rotterdam Centraal wordt gewerkt aan het spoor. Want spoorwegbeheerder ProRail, die werkt aan het treinbeveiligingssysteem. Er rijden geen treinen van en naar Rotterdam dit weekend. En dat gaat om de volgende trajecten. Rotterdam Centraal naar Delft Campus, Rotterdam Centraal naar Gouda, Rotterdam Centraal naar Zwijndrecht en de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda's en Schiphol. Dus let op, als je bijvoorbeeld ook door wil gaan vliegen en je pakt de trein, dan moet je dus niet opstappen op Rotterdam Centraal. Er gaan geen treinen vandaan. En er komen ook geen treinen naartoe. Dus dan moet je eventjes goed eigen houden. Dit is Stroom wordt wakker. Het is 8 minuten voor de klok. Ah, oh, nee, niet voor de klok. Dat zeggen alleen de DJ's die 70 jaar en ouder zijn. Dat moet ik niet doen. Het is 8 minuten voor 9. We gaan lekker naar muziek luisteren, jongens. Genoeg gepraat weer. En dit is een mooie plaat uit 1998. Hier zijn de Goo Goo Dolls, Iris.

De Goo Goo Dolls. Jeetje, de koffie zit er net in en er zijn nog wat bakken nodig, jongens. Oh. Ik moet zeggen, het was een lange nacht. Of eigenlijk ook een hele korte nacht. En ik weet niet of je in de Albertswaard en omgeving dat misschien ook gehoord hebt. Maar in de buurt van Pernis vannacht ontzettend veel straatraces. En daar heb ik heel slecht van kunnen slapen. Niet omdat die gasten aan straatraces zijn. Moeten ze lekker zelf weten of ze hun auto op een paal willen krullen. Maar de herrie die ze maakten, die was ongelooflijk. En dat is de hele nacht zo ongeveer doorgegaan. Nou, mocht je daar ook last van gehad hebben, laat het even weten op de Instagram-pagina van Stroom Wordt Wakker. Daar kan je naartoe gaan. En dan kan je ook allerlei reacties plaatsen. Of een, heet dat, een DM'tje sturen, heet dat volgens mij. Hè? Nou, ik heb geen idee of dat ze weten. In ieder geval, ik zit daar wel op. Stroom Wordt Wakker, ga er naartoe. En ga dat volgen. Of weet ik hoe dat allemaal heet. Helemaal prima. Dit is, zoals gezegd, Stroom Wordt Wakker. Het is bijna 8:30, 15 graden buiten hier in de Albertswaard. Het programma waarvan we uitzenden, of de studio waarvan we uitzenden. We hebben natuurlijk ook een studio in Barendrecht. En daar zal na 10 uur ook de weekendmix gaan plaatsvinden. De nodige informatie waarin ik straks ook wat ga doen. Want we hebben het natuurlijk over het poepvirus. En wat heeft dat voor effect op onze regio? Ga ik later allemaal vertellen.

En in Amersfoort, daar gaat straks de non-stop beginnen. Omdat de mensen van de Infomagazine andere werkzaamheden / vakantie hebben. Ja, dat telt natuurlijk ook mee, hè. Dat hoort er ook bij. Zelfs vrijwilligers mogen hier gewoon vakantie opnemen. Dat is heel fijn. Goed, even kijken, want we gaan straks... Oh, die Goo-Goo Dolls, dat vind ik misschien wel leuk aardig om te vertellen. Want ik vind het toch een beetje een wonderlijke naam, hè. De Goo-Goo Dolls. Denk je toch aan Barbie-poppetjes of zo. Maar niets is minder waar. Het gaat over drie gasten die in 1986 die band oprichten. En die waren eigenlijk aan het spelen. Lekker een beetje punk en een beetje rock. En dat deden ze onder de naam Sex Maggots. Ja, Sex Maggots. Je moet er maar opkomen. En toen kwamen ze op een gegeven moment in een club. En die club zei, ik vind jou best wel leuk. Ik vind dat bandje leuk. En jullie mogen van mij best optreden. Maar niet onder die naam. Nou, er zat er eentje toevallig in een boekje te lezen. Dat heet True Detective. Zeg je misschien niks. Met het Amerikaanse stripblad. En die zaten erin. En toen zagen ze dus Goo Goo Dolls. En toen zeiden ze spontaan, weet je wat? Noem ons dan voort maar Goo Goo Dolls. Dan mogen we optreden. En zo is het geschied. En zo zijn ze uiteindelijk blijven optreden. Ja, Raccoon heeft ook een wonderlijke geschiedenis wat betreft de naam. Maar daarover misschien in een andere uitzending meer informatie. Maar de muziek draaien we wel. Hier is Shoes of Light. Oh, I wish for a flame that never dies.

Je kent ze waarschijnlijk van Down on the Street uit de jaren 80. En dit is niet zo'n heel bekend nummer van ze, maar wel heel erg leuk om weer eens te horen. Shack Attack met Mr. Manic en Sister Cool. Zal een leuke duo geweest zijn. Goed, het is tijd voor wat anders, want we zijn natuurlijk een nieuws- en actualiteitenzender, hè? Ja, want gisteravond was het ineens mis in de regio van Barendrecht. Want de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, die had zomaar ineens, nou niet zomaar ineens, er was natuurlijk wat aan de hand, een waarschuwing verstuurd dat er het E. coli-bacterie is aangetroffen in het kraanwater. Ook bekend als het poepvirus. Ja, dat bleek uit reguliere controlemetingen van Evides. En daardoor was ineens in meerdere supermarkten, met name in Barendrecht, heel veel water verkocht. En zelfs veel meer dan normaal. Volgens de informatie zijn er bij 4 Barendrechtse supermarkten gisteravond ineens waterloze schappen. Want er was gewoon geen water meer te krijgen. De vraag was vooral in en rondom het centrum van Barendrecht enorm hoog. Bij de supermarkt met al die hamstertjes aan de middenbaan in Barendrecht, daar was toevallig net een nieuwe levering aangekomen. Die stond nog achter in de winkel, maar toch werd de supermarktmanager plat gebeld met de vraag of ze nog water hadden, aldus die manager. Daardoor kon er nauwelijks worden aangevuld, omdat als de karren de winkel ingetrokken werden, de mensen bij de schappen al de waterflessen uit de kar trokken. Nou goed, dat en meer informatie over dat E. coli-virus en wat er met name voor Barendrecht en omgeving van belang is en wat je moet doen om rustig water te kunnen gebruiken zonder daarbij constant naar het wc te hoeven rennen. Nou, dat kan je allemaal terugvinden op onze website omroepstroom.nl. Daar staat het hele uitgebreide bericht.

met allerlei informatie. En ook met reacties van klanten. Want klanten uit de verre regio die zijn richting Barendrecht getrokken. En misschien inmiddels ook wel richting Almelswaard. Om al het water dat nog voorhanden is voor het weekend in te slaan. Het schijnt minimaal 3 dagen te duren. Dus ik denk dat als je gewoon lekker aan het mineraalwater wil. Of je wil plat water hebben. En je woont in de omgeving van Almelswaard. Of misschien wel de Hoeksewaard. Ook dan zou je wel eens te maken kunnen hebben met vrijwel lege schappen. Het is maar dat je het weet, hè. Hou er rekening mee. En als je het bericht nogmaals wil lezen, omroepstroom.nl. Daar vind je al het streeknieuws uit de regio. Straks gaan we terug naar een evenement dat binnenkort weer opnieuw gaat plaatsvinden.

Ze heeft er helaas geen grote hit te pakken mee gehad. Maar ik vind het wel een heel fijn nummer. Miss Montreal met haar laatste nummer. En dat heet Schuilen. Ja, ik zei het al, we gaan het eventjes hebben over een evenement dat gaat terugkomen. Nou is het voor de meeste luisteraars niet zo van belang. Want het is een evenement dat vooral voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar is. Ik heb het namelijk over het jongerenevenement, de Megafestatie. Ja, mensen die wat ouder zijn, die weten misschien nog wat het was. Want het evenement, dat was vroeger heel interessant voor jongeren. Het gaat plaatsvinden op 10 en 11 juli in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar werden ook de vorige edities gehouden. Maar het wordt geen kopie van eerdere edities, zo meldt de organisatie. Het moet vooral aansluiten bij de beleving van jongeren tussen de 16 en de 25 graden nu. Er zijn genoeg festivals, maar evenementen dat draait om offline ervaringen en een echte connectie hebben met elkaar. Ja, dat is er niet of nauwelijks. En ja, daardoor is dat de megafestatie dus weer terug in festivalland, zo moet je dat denk ik zeggen. Wat bezoekers precies kunnen verwachten, ja, dat wordt de komende maanden pas bekendgemaakt. De organisatie zegt wel dat er live entertainment is en dat er cultuur zal zijn. En ook niet onbelangrijk, er zijn eten en drinken.

0: plekken. Er zijn ook winkels en stands van bedrijven en van diverse organisaties. Nou, voor de mensen die daar vroeger wel eens geweest zijn, ja, die megafestatie die was er van 1993 tot 2004. En was toen heel populair onder jongeren. Er kwamen zo'n 70.000 in het begin tot 180.000 bezoekers op af. En toen stopte het uiteindelijk. En wat je op die megafestatie vooral meemaakte, was dat er vooral allerlei dingen uitgeprobeerd werden. Zoals grote merken die dan bijvoorbeeld een nieuwe smaakje tevoorschijn toverde. En dan kon dat op die megafestatie geproefd worden. Nou, je kon daar bijvoorbeeld ook een scooter rijden, op een stormbaan meedoen van de landmacht en zulke dingen. Nou, heb ik iets aardigs gevonden. Ik heb namelijk een commercial gevonden uit 1996 van de megafestatie. Dan weet je een beetje, ook met de tand destijds, hoe dat er vroeger aan toe ging. Erik de Zwart, dat was het overigens degene die hem insprak.
1: De grootste achtbaan van Europa is op de megafestatie. Alles wat je leuk vindt bij elkaar. Van 6 tot en met 14 juli in de Jaarbeurs Utrecht. Mode, beauty, jongens, meisjes, dansen, muziek, radio en tv. Sport, survival, strand, rach op echte sneeuw. Iedereen ontmoeten, alles meemaken. Katapulten, kartracen, lachen, dollen, rennen, vliegen, hollen. Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes. Iedereen is er, dus jij ook. De megafestatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
0: 1996 was dat, hè? Niet de commercial.

Ja, heel veel luisteraars zullen nu denken, misschien jij thuis ook wel, van wat is dit in voor muziek? Nou, dit is eigenlijk het tweede foute bandje van Duitse bodem. Je had vroeger natuurlijk Modern Talking, je kent het wel, die met die zonnegebruinde gezichtjes en met die, met die gefeunde haren. Nou, dit waren hetzelfde eigenlijk. Ze heette Mixed Emotions en die zagen er ongeveer hetzelfde uit. Zongen ongeveer net zo goed Engels en ze hadden wat hitjes in de jaren 80. En ik heb ooit een cd gekregen van deze band van mijn oma. Ja, denk vertel het toch. Bring Back met van Mixed Emotions. En daarvoor Peter and Dre. Nou, die kent iedereen, zeker de mannen. Want iedereen was destijds jaloers op het sixpack dat hij liet zien in de videoclip. Goed. Ja, deze keer geen update over die poepbacterie. Daar ga ik nog wel een keer wat over vertellen in het tweede uur voor de mensen die het niet gehoord hebben. Maar ik had het ook over die straatraces, weet je nog wel.

dat ik slecht sliep omdat er allerlei straatraces waren. Nou, ja, toeval bestaat natuurlijk bijna niet. Maar ik heb hier een persbericht binnengekregen van de politie dat op de Albert Plesmanweg in de Rotterdamse Waalhaven een auto over de kop is geslagen vannacht. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het gebeurde allemaal rond middernacht. Nou ja, je zal het geloven, dat is precies dat moment waarop ik wakker gehouden werd door straatraces. En dat Pernis en de Waalhaven ligt heel dicht bij elkaar. Dus 1 en 1 is 2. Door het ongeval was de weg tijdelijk dicht en in beide richtingen afgesloten. Nou, daarna is die weg weer open gegaan en zijn de straatraces ook gewoon doorgegaan, kan ik je vertellen. Kortom, ik denk dat het een misschien wel eens te maken zou kunnen hebben met het ander. Maar zeker weten, dat doe ik het natuurlijk niet. Ook op de Melichtonweg in Rotterdam-Schiebroek zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde ook rond middernacht. Ter hoogte van een kruispunt was dat. De achterste auto kwam voor een stoplicht tot stilstand. En de voorste auto kwam in de struiken terecht. En er zijn mensen naar het ziekenhuis gebracht. Maar andere mensen bleven gelukkig ongedeerd. Onduidelijk wat de oorzaak van die botsing was. Ik denk dat ze maar eens een alcoholtestje moeten gaan doen daar. Goed jongens, het zit erop. We gaan ermee stoppen. Tenminste, wat dit uur betreft dan, hè. Want er komt gewoon nog een uur aan. Stroom wordt wakker. We sluiten in stemming af. Everybody got to learn sometime. Van Crescent. Tot zometeen.

0: Heel langzaam stopte Crash op toen. Het is bijna 9 uur. Tijd voor het nieuws en de reclame.
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Netwerkbeheer. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Je had bij Alba Frida en Agneta. En ik vond persoonlijk Agneta leuker en beter. Zingen bedoel ik natuurlijk. En toen ging ze ook nog eigen liedjes maken zoals deze. The Heat Is On. En de heat is inderdaad om op 9:06. Dit is het tweede uur alweer van Stroom Wordt Wakker. En heel veel voetbal in dit tweede uur. Ja, echt. Dat ben ik. De legendarische doelpunter uit het verleden. Je hoort ze zo meteen. Maar we hebben natuurlijk ook hele fijne muziek. En we starten een beetje met de dames. Eerst Agneta. Nu Jennifer Lopez. Ik zie Ariana Grande eraan komen. Oh jee.

Jennifer Lopez. Ze heeft het geprobeerd hoor. Ze bleef maar roepen dat ze uit de achterbuurt kwam. En dat ze gewoon heel normaal was gebleven. Maar uiteindelijk heeft ze natuurlijk heel veel geld verdiend. Heeft ze zelfs ooit haar billen laten verzekeren voor heel veel miljoenen. Voor het feit dat nou ja, als dat een beetje in verval zou komen, dat het dan uiteindelijk toch nog wat geld zou opleveren. Dit was het nummer Jenny from the Block. Ja, we gaan eens eventjes kijken, want ik wil eventjes het weer met je doornemen. Want ik kijk naar buiten en net op het moment dat ik wil zeggen dat het een zonnige dag begint te worden, is het ineens weer afgelopen. Is het gewoon weer bewolkt en komt er ook hier en daar een beetje wind. En hoe ziet het er dan de rest van de dag uit? Want er zou wel geregend zon moeten komen en het blijft in ieder geval de hele dag droog. Dat is fijn, de meeste zonneschijn die komt vandaag overigens langs de kust. Dus dan moet je echt richting Hoek van Holland of zo gaan. De temperatuur komt uit op 18 graden en dat is nog altijd een beetje aan de koele kant. Ik moet zeggen hier in de studio in het t-shirtje, het gaat wel, maar de kachel zou ook aan mogen. De wind is meetmatig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht is het overal droog met wolkenvelden en met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden met een noordwestenwind die draait en is matig. Morgen blijft het de hele dag droog. Er is na zon ook wolkenvelden. Er zijn wolkenvelden. De temperatuur komt dan ook weer om een graad of 17, 18 uit met een matige noordwestenwind. Maar daarna wordt het beter. Vanaf dinsdag komt er een zuidelijke stroming met aanvoer van warme lucht. De temperaturen die gaan lekker omhoog. Eerst naar 22, 23 graden, later naar boven de 25. Ik heb zelfs, jawel, temperaturen van 30, 31, 32 graden gezien op mijn appje. Ja, dat zegt niet zoveel, maar dat ziet er wel warm en lekker uit. Het blijft meestal droog, er is geregeld zon. Alleen op woensdag misschien een klein buitje voor de stof en voor de plantjes die dat natuurlijk heel hard nodig hebben. Ik zei al veel voetbal nog. We gaan het niet echt heel erg over de WK hebben. Nou ja, misschien toch. Er is een of andere bierdrinker die iets bedacht heeft wat heel leuk is. En verderop, ik denk dat dat na 9:30 gaat worden. Je moet echt even blijven hangen. Twee legendarische doelpunten die op een WK gemaakt zijn. Op deze dag, maar dan natuurlijk lang en lang geleden. Maar zoals gezegd, hebben we nog een dame in de aanbieding. Ja, dat klinkt ook heel onaardig. Hier is de nieuwe single van Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

een rustig momentje in de studio. Heb jij dat thuis ook? Gewoon even lekker bijkomen? Stel je voor dat je net wakker geworden bent. Nou, dan heb je toch een fantastisch begin van de zaterdagmorgen. Lekker wakker worden. Heel zwol met Aaron Neville en Tell It Like It Is. Uit het jaar dat ik geboren ben. En meer zeg ik daar niet over. Zoek het maar op als je het echt wil weten. Stroom wordt wakker elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Ik ga er ook rustig over praten. Wat fijn is dat. Dit is inmiddels al aflevering 28. En we gaan het gewoon heel, heel lang volhouden met elkaar. Tenminste, zolang jij blijft luisteren. En volg mij ook vooral op Stroom wordt wakker. En dat vind je op Instagram. Goed, het is tijd geworden voor een... Ja, even een leuk dierennieltje. Dat is denk ik wel fijn, want dat maakt altijd de mensen ook weer een beetje blij. 16 graden in Almelswaard als ik je ga vertellen dat bezoekers van Diergaarde Blijdorp vanaf nu naar 4 nieuwe gorilla's kunnen gaan kijken. De dieren verbleven na hun komst eerst achter de schermen om te wennen aan hun nieuwe omgeving, maar ze zijn inmiddels binnen en buiten te zien. Blijdorp die deelt ook op datzelfde Instagram overigens foto's van de nieuwe troep gorilla's. Volgens de dierentuin zijn de dieren inmiddels goed ingeburgerd. Ik wou bijna zeggen zij wel, maar dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen. De gorilla's hebben uitgebreid aan elkaar kunnen wennen in een onlangs verbouwd verblijf. Ze zijn ook buiten te bewonen.

0: Noorwegen. En daar hebben ze kennis gemaakt met de witkruin mankabies. Die leven daar namelijk al. En ja, daar moesten ze natuurlijk ook een beetje aan wennen, aan die buren. Drie van de gorillas zijn afkomstig uit het Belgische dierenpark Paradisa. En de troep bestaat uit onder meer, ik ga ze even kennis laten maken met je, een 18-jarige zilverrug met de naam Somarai. Die daar samenleefde met de 16-jarige Gazira en de 17-jarige Uzuri. Dat zijn dus best wel gorilla's om een gevorderde leeftijd. Er is ook een vrouwtje uit de andere Europese dierentuin aan die groep toegevoegd. En ze zien er redelijk boosaardig uit. De komst van de gorilla's die maakt deel uit van een Europese populatiemanagementprogramma. Dus dat is echt een soort van fokprogramma om de toekomstige die gorilla's een beetje in de stand te houden natuurlijk. Vanwege de toekomstige restauratie van de historische Rivierenhal kan de Blijdorp voorlopig alleen tijdelijke gorilla's opvangen. En later, als alles allemaal gereed is, dan verhuizen de dieren naar hun definitieve bestemming. Nou, is dat leuk? Nou, dat dacht ik wel, hè. Als we het over gorilla's hebben, jongens. Ja. Oh, dan mag we. Nee, dat is ook weer niet aardig. Hier is Sugarly Hooper uit Pernis en de Wandelclub.
1: Wij

voor iedereen die de avondvierdaagse gelopen heeft, hè. Joh, de Sugarly Hooper en de Wandelclub. En Sugarly Hooper, we missen haar nog steeds. Wat een energie en wat een vrolijkheid. En wat is dat fijn om op dat zaterdagmorgen zo te kunnen beginnen. Straks ga ik het dus die legendarische doelpunten met je doornemen. Of het is een kwestie, hè. Je kan nog steeds eventjes bedenken van welke doelpunten, waar zou je het over hebben. Ik geef je nog één tip. Het ene doelpunt is uit 1982, het WK 1982. En het andere doelpunt is van het WK van 2014 is het. Ja, 2014. Ik moet wel echt goed teruggaan in de tijd. Dat dus na de volgende muziek. Veel vrouwen, ik zei het al, hè. Weer eentje die op de stoep staat. Nou, hier is ze. Adele. Send my love to your new lover. En daarna Tin Fin met Fraction to Max Friction.

0: Ik vind dat zo enorm een mooie zin. Fraction, too much friction. Dat betekent als het piept en het kraakt, maar het gaat nog net. Dat een beetje. Tim Finn was dat uit 1984. En daarvoor hoorde je Adele, ook altijd lekker om naar te luisteren. Ja, ik had het beloofd, hè. We zouden het hebben over voetbal. Ja, wie heeft het niet over voetbal? Ik heb als meestervoorspeller bij een van de pooltjes, overal zijn natuurlijk pooltjes, heb ik inmiddels 2 van de 4 wedstrijden goed voorspeld. Compleet goed gespeeld. Ik denk dat het er ook bij gaat blijven, maar het is toch even een goed gevoel. En dus ga je eens even kijken wat dat WK nog meer brengt. Nou, er zijn allerlei berichten over die je kan vinden, maar ik dacht, ik duik eens een beetje in het verleden van die WK-wedstrijden. Want ja, er zijn zoveel WK's gespeeld en zoveel wedstrijden gespeeld. En dan op 13 juni, nou, dat is toch een beetje een bijzondere dag blijkt. Want dat is de dag waarop memorabele doelpunten zijn gevallen. Er zijn er heel veel gevallen natuurlijk, ook op 13 juni. Maar 2 wil ik er eventjes uithalen. Ik heb je de kans gegeven om nou, bijna 1,5 uur lang na te denken over welke het is. En de eerste, die ga ik nu laten horen. Ja, dat is eigenlijk een makkie. Ik weet dat je dat eigenlijk al lang weet. Je hebt het misschien niet naar mij doorgegeven. Maar dit, luister even naar dit fragment. Ik zal even de muziek een klein beetje zachter zetten. Dat is beter, dan hoor je het. Let op.
1: Dat is de beste bal. Op van Persie. Persie, ja! Ja! Ja! Hadden we al veel van hem gezien? Nee. Maar maakt dit alles goed? Ja. Schitterende goal.
0: Dat weten we nog wel, hè? Nou, deze kunnen we ons nog wel voor de geest halen, volgens mij. 2014, 13 juni 2014.

0: Nederland wint met het ongelooflijke uitslag van 5-1. En dit was die snoekduik van Persie, waarmee hij dat doelpunt maakte. En je kan vinden wat je vindt van de beste man op dit moment. Inmiddels ex-trainer van Feyenoord, maar als voetballer natuurlijk weergeloos. En dit doelpunt, je hoeft je ogen maar dicht te doen. En je weet precies waar ik het over heb. Trouwens, fantastisch. Ik was trouwens op dat moment in Spanje. En ik zat daar te kijken in een soort van strandtent naar de wedstrijd. En ik kan je vertellen dat menige Spanjaard daar toch wat bleek met de neus wegtrok op dat moment in 2014. Dan een ander doelpunt. Ja, dat gaan niet zo heel veel mensen weten, behalve de mensen die wat langer meegaan en die kijken naar televisie. Even een korte toelichting daarbij. Ik keek in die periode vooral naar de Belgische televisie. Waarom keek ik naar de Belgische televisie? Zeker als het een voetballer was. Omdat daar de voetbalpresentator Rick de Sadeleer was. Rick de Sadeleer, dat was een unieke commentator wat betreft voetbalwedstrijden. Had hele aparte uitspraken. Zo heeft hij bijvoorbeeld als een wedstrijd van Korea. Ja, daar liepen zoveel Kims met achternaam in dat hij uiteindelijk maar besloot om Kim 1 tot en met 4 te noemen. Dus Kim 1 speelt naar Kim 2 en zo ging dat maar door. En meer van zulke soort zaken. Hij had hele aparte uitspraken. Maar hij was ook, zoals Hans van Vliet bijvoorbeeld dat was in Rotterdam, bij wedstrijden van Feyenoord. Hij was natuurlijk lyrisch en ontzettend nationalistisch. En in 1982 speelde België de openingswedstrijd tegen Argentinië van het WK dat destijds plaatsvond. En niemand had natuurlijk enige cent gegeven voor dat wat de Belgen zouden kunnen presteren. Tot dit moment. Luister goed. Dit is Rick de Sadeleer tijdens België tegen Argentinië.
1: Daar is hem! Goal! Dat was dan op zijn Argentijn. Maar de Argentijn naast mij doet mee. Wel, daar hadden we dan. Daar zien we hem. En Filiol blijft veel te lang wachten. Gaat nu nog eens terug. En dan kan hij trappen. En daarmee is hij wereldberoemd.
0: Mooi, hè? Rick de Sadeleer, ik zal je eerlijk vertellen, ik zeg het gewoon, ik krijg nu gewoon weer kippenvel als ik de geluidsmoment terug hoor. Fantastisch. Legendarische doelpunt op het WK. Laten we hopen dat het op dit moment ook gaat plaatsvinden in dit WK.

0: Nederlandstalige muziek is hot and happening op zijn Engels. En Tino Martin die profiteerde daar ook van mee. Jong en Dom, dat was zijn nieuwe single. Leuk om weer eens te horen. We draaien hem wel vaker volgens mij. Dat is het nu. En dat ben ik. Ja, we hebben het in dit eerste uur ook al een keer verteld. Maar het is nu bijna 21:50. Ik kan zomaar voorstellen dat je pas net de radio hebt ingeschakeld, omdat de wekkerradio net is gegaan. En dus vertel ik het je nog een keer. Want het water begint op te raken in de supermarkten in de streek. En dan hebben we het over Albertswaard en Barendrecht met name. Ook misschien in de Hoekse Waard, maar dat is misschien wat verder. En dat allemaal omdat de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een waarschuwing heeft verzonden naar de inwoners van Zwijndrecht, Hendrikie, De Ambacht en Dordrecht. Waarin wordt gewaarschuwd dat er de E. coli-bacterie is aangetroffen in het kraanwater, ook bekend als het poepvirus. In meerdere supermarkten is daarna sinds vrijdagavond bijna geen water meer te vinden, omdat mensen gaan hamsteren en als een gek naar de supermarkt te gaan om water in te slaan. Nou ja, we hebben een verslaggever ter plaatse natuurlijk daar naartoe gestuurd. Daphne die is bezig geweest met het verzamelen van de nodige info en die kwam onder andere bij een supermarkt op de Middenbaan uit. En daar werd gezegd dat de vraag zo groot is dat op dat moment al het water vrijwel op was. Er was nog wel net een nieuwe zending binnengekomen, maar die stond nog achter en er was bijna geen ruimte om die te vullen, omdat toen de kar vanuit het magazijn richting de schappen ging, de mensen al uit de kar gingen klauwen om maar water te kunnen inslaan. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook in de omgeving daarvan gaat gebeuren. En zeker vandaag. Dus het schijnt allemaal een dag of drie te duren dat het water gekookt moet worden en dat je het niet zomaar kan gebruiken vanuit de kraan. En die waarschuwing is dus voor Hendrikie, De Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht. Maar daar was het water al vrij snel op. En dat lijkt nu ook in de omliggende gebieden, dus Barendrecht, misschien Albertswaard en Hoekswaard, te gaan gebeuren. Wil je meer informatie over de E. coli-bacterie en wat je moet doen daartegen en hoe het is met de waterstand in de supermarkten, ga dan even naar de website omroepstroom.nl. Daar houden we je volledig op de hoogte. Maar dan ook echt volledig, daar hoor je alles.
1: Ga door! Zeg niet stop!
0: Ja.
1: Luister allemaal naar Rob.
0: Nou, dat klopt in ieder geval. Hier is Paul Simon. You can call me Al. Het is bijna 9:45. Nog een kleine 18 minuten.

0: Wakker. Het is precies 9:45 geweest. Ja, precies 9:45 geweest. Dat is ook een goede. Buiten is het 16 graden. Het is nog steeds bewolkt. En hopelijk gaat het allemaal beter worden in de loop van de dag. Er schijnt zon te komen, maar dan moet je richting de kust gaan. Nou ja, dan moet je dus wel een stukje verder. In ieder geval, daar komt hij. Heel voorzichtig komt hij nu eventjes om het hoekje kijken. Om te zeggen, ik ben er wel. De zon dan, hè. Goed, even tijd voor wat anders, jongens.
1: Onzin uit de krant van vandaag.
0: Ja, want we hadden het net over water, maar we kunnen het ook even over bier. Want stel dat je nou van het WK voetbal houdt en je houdt van bier. Hoe kan je dat nou samenvoegen op een speciale manier? Nou, er is een Engelse supporter die had een goed idee. Hij kocht namelijk 48 biertjes. En dat deed hij dus uit elk deelnemend WK-land. Nou, dat kan leuk worden, want het is een flinke uitdaging. Wat gaat hij doen? Elke keer als een land wordt uitgeschakeld, dan drinkt hij het biertje uit het desbetreffende land op. Nou ja, dat moet hij dus gaan zoeken. Wat kocht hij in Nederland? Hij kocht daar een Hertog Jan. Dat was makkelijk. Die heeft hij vast binnen. En in heel veel Europese landen ging dat best wel goed. Hij kon daar wel een biertje vinden. Maar er waren ook uitdagingen. Het heeft hem best veel tijd gekost om alles voor elkaar te krijgen. Hij kwam per toeval op een biertje uit Panama. Toen was hij op vakantie in Florida. Toen kon hij bij een Panamese bierbrouwerij uit. Daar moest hij 30 pond betalen. En dat deed hij met alle plezier. Dat deed hij bij een man in Polen die... die had een flesje bier uit Irak. En ja, vind maar eens een flesje bier uit Irak. Nou, het was hem in ieder geval gelukt. En daar moest hij dus 30 pond voor betalen. En zo heeft hij allerlei biertjes moeten gaan sprokkelen. Hij heeft ze alle 48 heeft hij ze gevonden. En dat betekent dat hij dan, als een land is uitgeschakeld, het biertje kan nuttigen. Dat zijn er dus ongeveer 4 op een avond straks. Ja, dat wordt doordrinken. En dan raakt hij zijn hele verzameling kwijt. Houdt in ieder geval nog de lege flesjes over als herinnering. Dat is toch iets? Oh, er komt bij mij een enorme niesbui aan. Dat heeft niets te maken met Olivia Dean. Hier is een nieuwe single, Baby Steps.

Ze had hem al een keer eerder uitgebracht. En toen werd het helemaal niks. En toen werd ze bekender. En dacht ze, ik probeer het gewoon nog een keer. En dus is dit de eigenlijk niet meer zo'n nieuwe single van Olivia Dean met Baby Steps. En daarmee komt er een einde aan deze show. Het programma zit erop. Het Stroom Wordt Wakker is er volgende week weer. En dat doen we gewoon weer om 8 uur. Ik hoop dat je er dan ook bent. En dat betekent dat je nu kan gaan luisteren naar alle andere fijne muziek op Stroom. En alle andere programma's die nog gaan langskomen. Dus wat mij betreft hoop ik dat je een hele fijne dag hebt. En ook een fijne zondag. Want dan heb je namelijk een heel fijn weekend. En dan spreken we gewoon af dat ik er volgende week weer ben. In korte broek. Want dan wordt het gewoon 30 graden. Het gaat echt gebeuren. Lekker hoor. Hey, ik zei het al. Ik hoop dat je goed bent wakker geworden. En dat je gezond blijft. En ik ook. Want dan zijn we er namelijk allebei weer. Volgende week zaterdag om 8 uur. Tot dan.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.

0: Oude.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Het komende uur, muziek en informatie met René Tonen.

Ja, Girls Just Want Fun bij Boys ook. Want we zijn vandaag weer met de mannen onder elkaar. Zaterdag 13 juni, 6:06. Dit is Weekend Mix. Goedemorgen.

was Bruno Mars. En dat was, hoorde u niet, maar dat hoor je nu wel. Bruno Mars, ja, leuk. Ja, 2 uur lang weekendmix met de mannen. Want Ellen is nog een... Die ligt nog met de billen in het warme zand, zullen we zeggen. Die geniet van een lekkere vakantie. Dus vandaag zijn gewoon Ad en Renede. Straks de 2e uur gaan we genieten van een roffel. En ik heb weer een leuke gevonden. Een roffel uit 1952, waaruit blijkt dat mensen al gelijk denken van... is er nou gestolen in Barendrecht of is er niet gestolen? We hebben natuurlijk het uitgebreide weerbericht van Ed Aldus. We hebben heel veel berichten over Barendrecht. En we gaan straks ook nog eventjes stilstaan bij de Veteranendag... die vandaag plaats zal vinden in ons prachtige dorp. Genoeg redenen om tot 12 uur bij ons te blijven. Schenk lekker koffie in, doen wij het ook.

Sausalito Samenaars van Diesel. En Diesel, dat komt zeker aan de orde vandaag bij de Veteranendag. De Veteranendag die is bedoeld om waardering uit te spreken voor de inzet van veteranen en om inwoners meer inzicht te geven in hun ervaringen. Veteranen en hun thuisfront en andere belangstellenden zijn welkom op de jaarlijkse Veteranendag in Barendrecht. Van 1 tot 5 is er van alles te beleven in het oude dorp. Historische legervoertuigen. We zagen er net al een paar hier langs het gemeentehuis rijden. Je kunt rondritten maken. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten rondom een luchtkussen, klimband, sminkstand. En op muzikaal gebied is er ook volop te genieten. Want de St. Andrew's Pipe Band en Hollands verzorgen de gedurende de middag verschillende optredens. Om 15:45, stipt 4:15, verzamelen de deelnemers voor het defilé zich bij het gemeentehuis. Voor dat defilé en om 4:00 vertrekt de parade richting het oude dorp, waar het rond 4:15 arriveert bij het monument, het herdenkingsmonument op het Doormanplein, waar een korte ceremonie zal plaatsvinden. En na de ceremonie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En om 5:00 eindigt het openbare programma en is er voor de veteranen nog een diner in de uitspanning. Een leuke dag, moet je zeker even gaan doen. Loop even naar het oude dorp vanaf 1:00. Ben je nu al nieuwsgierig? Nou ja, als wij klaar zijn om 12:00, ga je gewoon nog eventjes kijken en dan kun je die prachtige voertuigen zien. Veteranendag in Barendrecht.

Rather Be van Clean Bandit met Jess Klein. Ja, we gaan een felicitatie uitdoen naar de Barendrechtse voetbalvereniging, oftewel de BVV. Want zaterdag hebben ze ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan de koninklijke erepenning ontvangen. De onderscheiding werd namens Zijne Majesteit de Koning uitgereikt door burgemeester Ronald Snijder aan voorzitter Frank van Beuningen. En dat gebeurde tijdens het jubileumfeest op het Sportpark de Bongert. De rijke historie, sportieve successen en maatschappelijke betekenis kunnen rekenen op het respect en de waardering van de koning, aldus de burgemeester. Op 12 februari ontving de BVV Barendrecht al de gemeentelijke waarderingsoorkonde. In 100 jaar tijd is de BVV uitgegroeid van een lokale dorpsclub tot een topamateurvereniging met meer dan 2000 leden en ruim 400 vrijwilligers en medewerkers. En volgens de burgemeester een onmisbare sportieve spil in de Barendrechtse samenleving. Toen, nu en in de toekomst. Sportieve successen werden behaald, talenten voortgebracht en op en rond de velden komen jong en oud uit alle hoeken van Barendrecht samen. Onze felicitatie dus namens de hele omroepstroom naar de koninklijke

0: BVV Barendrecht.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

Altijd leuk om hem te gast te hebben. Lionel Richie met My Destiny. Ja, en dan gaan we naar het uitgebreide weerbericht. En ik zei dat het van Ed Alders was, maar het is helemaal niet waar. Het is van Steven van der Gijzen. Maar dat maakt niet uit, we gaan het luisteren. Het weerbeeld ziet er goed uit op deze zaterdag met geregeld zon. En het blijft de hele dag droog. De meeste zonneschijn vinden we daarbij vandaag langs onze kust. De temperatuur komt ongeveer uit op 18 graden. En dat is nog altijd iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar. De wind is meestal matig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht is het overal droog met wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden met een naar noordwest draaiende matige wind. Ook morgen blijft het de hele dag droog en is er naast de zon ook een aantal wolkenvelden aanwezig. De temperatuur komt morgenmiddag niet veel hoger uit dan 17 graden door een matige noordwestenwind. Vanaf dinsdag zorgt een meer zuidelijke stroming voor de aanvoer van warmere lucht. En daarbij gaan de temperaturen eerst omhoog naar 22 of 23 graden en later in de week zelfs omhoog richting zomerse waarde van 25 graden. Het is meestertijds droog met geregeld zon, maar er is op woensdag tijdelijk kans op wat regen of een bui. De gemiddelde waarde tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximum temperatuur 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11 graden. En dat gaan we dus halen van de week. Heerlijk, leg die korte broek maar klaar.

Alex Warren was dat. Ja, dat is ook de toestand, hè. Er is een deelnemertje van de avond vierdaagse gedisqualificeerd. En dat is niet zomaar hoor. Nee, een minderjarige wandelaar is gedisqualificeerd tijdens de avond vierdaagse in Barendrecht. Want de deelnemer gaf mascotte Vivo een paar tikken en luisterde niet naar de regels. Onder het mom van als je niet normaal kunt gedragen, is dat, als je niet kunt gedragen, is dat niet normaal. Op dag 2 van de avondvierdaagse in Barendrecht deelde een aantal kinderen grappige tikken uit aan mascotte Vivo. Maar zo grappig vond de mascotte deze niet. Deze herkende een van de kinderen en meldde het voorval bij de organisatie die er vervolgens naartoe reed. We spraken de jongen aan en kregen een grote mond. Hij liep ook voor de voorlopers, wat verboden is. Voorlopers zijn de mensen die eigenlijk de route bepalen, lopen voor de stoet uit. En daar mag je niet voorlopen. Nee, er zijn voorlopers.

0: slachtoffers voor. Het was een combinatie van meerdere voorvallen, zegt een woordvoerder van de organisatie in Barendrecht. En die organisatie is in handen van Okker Experience. De jongen die de mascotte tikken gaf, kreeg een waarschuwing, maar op een dag later was het weer raak. De deelnemer gaf de mascotte van de Vierdaagse opnieuw een paar tikken. En als je je niet kunt gedragen, zelfs na een waarschuwingen, is dat niet normaal. Dus vervolgens werd hij gedisqualificeerd. Krijg je ook geen medaille. Ja, dat kan gebeuren bij de avondvierdaagse, terwijl het toch normaal een heel gezellig festijn hoort te zijn.
1: Spannende geluid van een vrij weekend.

12 over half 11, je luistert naar Weekend Mix. En we hebben heel veel leuke dingen om te vertellen. Zo had ik net al de felicitaties aan de BVV Barendrecht. Maar we kunnen de gemeente Barendrecht ook een felicitatie sturen. Want Barendrecht is uitgeroepen tot de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland. En dat is goed voor de hond. En dat is goed voor de baasjes. Nou, er is van alles onderzocht. Maar goed, laten we eens even kijken. De 2600 Barendrechtse honden, ja, zoveel zijn er. 2600 honden hebben we. Die hebben de beschikking over 19, merendeels omheinde velden. Ze zijn chic. Nou ja, er lopen verharde paden overheen. Er zijn bankjes, de beplanting wordt netjes bijgehouden. En dankzij de gratis zakjes ligt er amper zwerfpoep. En sommige, zoals het hondeneiland in de Gaasse Plas, waar honden ook zwemmen, zijn opgeleukt met hondenspeeltoestellen, een klimrek, banden waar ze doorheen kunnen springen, een wip om er overheen te lopen. Kortom, er gaat heel wat leuks staat er te gebeuren voor de honden. En ook voor de baasjes is het leuk, want die ontmoeten elkaar daar. En je weet het, echte hondenliefhebbers, die hebben altijd een goed gesprek met elkaar. Barendrecht, de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland.

0: Vanaf maandag 15 juni, dus aanstaande maandag, tot en met 21 augustus zijn er werkzaamheden aan de Smitshoekse baan. En met deze werkzaamheden worden kruisingen veilig gemaakt en komt er een nieuwe geluidsreducerende deklaag. De werkzaamheden worden de komende weken in verschillende fases uitgevoerd en daarbij worden meerdere kruisingen aangepakt en krijgen zowel het fietspad als de rijbaan een nieuwe deklaag. En tijdens de werkzaamheden worden de verkeersmaatregelen en omleidingen aangegeven met borden en afzettingen langs de weg. Nou, de eerste fase, 15 juni, 's morgens om 7 uur gaan we beginnen. De kruisingen Smitshoekse baan Pottenbakkerij en Smitshoekse baan Riedenmorgen. Er is een omleiding wat voor het verkeer wat gebruik maakt van de Pottenbakkerij, komt een tijdelijke bypass. En verkeer wat normaal gebruik maakt van de Riedenmorgen kan gebruik maken van de Riedenbunker. Voor beide omleidingen geldt aanrijden via de Portlandsbaan.
1: Of je nu

En ook daarvoor luister je op zaterdagmorgen een weekendmix voor die lekkere muziek. Dit was London Beat met You Bring on the Sun. En hier is John Mayer, Last Train Home.

Ja, ik had hem al aangekondigd. Hè. John Mayer, ik kijk even op het klokje. Het is 11:06. Kan ik nog wat vertellen? Ja, ik kan nog wat vertellen. Want volgende week zaterdag, 20 juni, is het zomerfeest hier op de Middenbaan. Overigens is het die dag ook zomerfeest in Cornissenveste. Maar daar doen ze het tot 11:00. De Middenbaan, daar stoppen ze om 17:00. Wat kun je allemaal verwachten? Nou, onder andere de WK-quiz met Leon van der Wilk. Die vindt plaats op het podium bij het Kruispunt. Maar ook Drummerline van de harmonievereniging Barendrecht treedt om 14:00 op het vlak. Dus de optredens van Dens Barendrecht en de grote podium bij het Kruispunt vinden er allerlei leuke optredens plaats. Zomerfeest in WK-stijl, 20 juni, hier in, op de Middenbaan en in Cornissenveste. Dat gezegd hebben, dan gaan wij langzaam ons opmaken voor de mededelingen en het nieuws van 11:00. En daarna gaan we nog een uurtje verder met elkaar door.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er

0: Ging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Het komende uur, muziek en informatie met René Tonen. Wie

Robert de Chaketti en de Scooters met I Save the Day. Het begin van het tweede uur van Weekend Mix voor deze zaterdag 13 juni. Ad is er nog, ik ben er nog en tot 12 uur zijn we bij je. Dit is Weekend Mix.

En aan Mark Amber ga ik vertellen waar we je dit uur nog op trakteren. We hebben nog wat leuke uitgaanstips voor Barendrecht. Er wat dealtjes uit Barendrecht. Natuurlijk straks de roffel. En die gaat over diefstal of geen diefstal. 1952 gaan we naartoe toe. En tussendoor heel veel mooie muziek. Zoals deze, Halverwege, Suzanne Freek.

Het eerste uur hadden we het over de 100-jarig bestaan van de BV Barendrecht. BVV Barendrecht moet ik zeggen. En toen had ik ook het bericht van ja, er zijn toch wel een aantal talenten uit voortgekomen. Toen dacht ik ineens van als er nou zo'n talent carrière maakt, heeft de BVV er dan nog wat aan? Ik ben er eens ingedoken. Nou, Denzel Dumfries, onze Barendrechter. Die komt natuurlijk van BVV Barendrecht. Heeft trouwens ook nog bij Spartaan 20 gevoetbald. Nou, die staat op het punt om een 4-jarig contract te tekenen bij Real Madrid. En de 30-jarige Barendrechter verhuist voor een transfersom van, hou je vast, 20 miljoen euro. Van Inter Milaan naar de Spaanse grootmacht. En dat is niet alleen goed nieuws voor de rechtsachter, maar ook voor zijn oude amateursclub. En dan hebben we het over Smitshoek, BVV Barendrecht en Spartaan 20. Want die voetbalclubs profiteren vanwege de opleidingsvergoeding mee aan de miljoenentransfer. Barendrecht lijkt ruim 100.000 euro op de bankrekening gestort te krijgen. En dat bedrag kan die club goed gebruiken voor de nieuwbouw van het clubgebouw. Smitshoek krijgt waarschijnlijk nog een iets hoger bedrag, maar de club wil reserves opbouwen voor de toekomstige onderhoud en verbetering van het complex. Hoe leuk is dat? Ze krijgen dus gewoon een kleine bij. Ja, maar ja, vind ik een ton als je dan voor 20 miljoen overgaat. Dat is ook een schijntje, maar het is leuk mee.

kijken even vooruit naar volgende week, zaterdag 20 juni. Dan is er van 10 tot 3 een open dag bij kanovereniging Lekko aan de Noldijk in Barendrecht. Voor wie kennis wil maken met hoe het voelt om in een kajak of open kano te varen, is het mogelijk om zich op te geven voor deze dag. Kajak en open kano varen is geschikt om alleen of samen te doen. Het is een fantastische manier om onder meer de Nederlandse natuur op een andere manier te ervaren. Daarbij kom je op plekken waar je met de fiets of de voet niet kunt komen. Dat vertelt althans de vereniging. Daarom worden er in het vaarseizoen toertochten georganiseerd door de vereniging. Het clubgebouw ligt aan de Waal, waarop nieuwe leden hun eerste meters of kilometers kunnen oefenen richting Heersdam of richting Hendrik de Ambacht. Aanmelden kan, dan ga je even naar de site van kv-lekko.nl. kv-lekko.nl. Eventjes in de gaten houden, je moet minimaal 18 jaar zijn. En alhoewel er een zwemvest wordt gedragen, is het misschien toch verstandig als je kan zwemmen.

Ik dacht even dat we gingen line dansen. Dit was Cher met Gypsies, Tramps and Thieves. Ja, dat de harmonievereniging Barendrecht nog niet met zomerreces blijkt wel uit hun agenda. Want vrijdagavond 19 juni komt er een tijdlijnconcert in het Trefpunt. Ja, wat is nou een tijdlijnconcert? Nou, Drums Ahead is een groep jongeren die ritmisch en melodisch slagwerk spelen. En ze zullen diverse bekende hits spelen uit verschillende decennia. Dat is dus dat tijdlijnconcert. Ze maken de muziek op marimba's, xylofoons, vibrafoons, drumstellen en andere slagwerkinstrumenten. Het gehele is te horen, en dat zal best goed te horen zijn, op vrijdagavond de 19e om 19:30.

0: René dook in het archief van de historische vereniging en vond weer een mooie roffel.
1: Het hemd. Als de zomerzon hem bruin brandt, verlangt hij naar een heerlijk bad. Waar maar water is te vinden, duikt hij in het koele nat. Naar de Heerandamse haven trekt hij met zijn vriendenschaar om een heerlijk bad te nemen, bij het Gos, zo heet het daar. Zie hem daar eens rustig plassen. Proest en blaast, hij duikt en schiet. Alles schijnt hij toch te vergeten. Denkt aan huis of school dan niet. Zie zijn kleren daar eens liggen. Achteloos smeet hij alles neer. Ligt hem best en in het water gaat hij als een rat tekeer. Nog een laatste duik genomen, nog één rondje op de rug. Krabbelt dan vermoeid de kant op, want hij moet naar huis terug. Bibberend grijpt hij weldra haastig naar zijn hemd. Maar wat is dat? Niet te zien. Hij weet toch zeker dat hij het uitgetogen had. Hij gooit het hoopje ondersteboven. Hij zoekt en graait en grist. Moet hij tot zijn smart ervaren dat hij het kostelijk hemdje mist. Onbegrijpelijk. Hij weet zeker, met een hemd ging hij van huis. Dat hij ook heeft uitgetrokken. Nu is het weg. Dat is niet pluis. Wee hem die hem dat geflikt heeft. Nee, die zit hem niet zo glad. Rustig loopt daar ginds het koebeest die het opgevreten had.

Ja, blijft leuk, hè? Paul Simon, You Can Call Me Owl. Dan is het inmiddels alweer 11:55. Maar we hebben nog zat berichten, hoor. De Immanuelkerk bijvoorbeeld aan de Klarinetweg 2... die houdt op zaterdag 20 juni van 11:30 tot 13:30... de jaarlijkse actiemarkt. Er is een rommelmarkt en verkoop van boeken, dozen met groenten en fruit, tassen, bloemen, oliën, parfums, haak- en breiwerk. En voor de kinderen is er speelgoed en een grabbelton. Er is koffie, thee, versgeperste sinaasappelsap, frisdrank en gebak. En voor de lunch zijn er snacks en patat. Er zijn plantjes, gebruikte boeken, speelgoed, tassen, etc. Alles van 11:30 tot 13:30 aan die Klarinetweg 2. En ga daar kijken, want het is echt heel gezellig.

Lolo Comet zingen. Het ben ik altijd leuk om die te horen, hoor. Ja, gezellig. Altijd echte hits vandaag weer, hoor. Gezellig. Over hits gesproken. Nee, het heeft helemaal niks met hits te maken. Zondag 28 juni. Dan is er een tuinconcert. Wat leuk, zeg u zeggen. Zeker wel. Want Margriet van Manen en pianist Laurens Vierens... en Margriet van Manen is een heuse sopraan... geven een concert in de tuin van de Dorpskerk hier in Barendrecht. Vanaf 11:30 brengen zij een gevarieerd programma... met een mix van klassieke muziek, lichte muziek... bekende werken, ballads en musical. En het leuke is, het concert is vrij toegankelijk. En als je de tuin een beetje kent, is daar heerlijk vertoeven. Hopelijk is het mooi weer. Het is gratis toegankelijk, maar een vrije gift bij de uitgang is welkom. Zondag 28 juni om 11:30 een tuinconcert met sopraan en pianist.

Alleen met jou, Yves Berendsen en natuurlijk Emma Heestes. Ja, hier zijn we er al lang vanaf van de leuke kermis. Maar de jaarlijkse kermis in Roon is er nog, hoor. Tot en met morgen in de Johannapolder. En bezoekers kunnen terecht bij diverse attracties voor jong en oud. En naast attracties zijn er gedurende de weekenden ook nog prikkelarme momenten. Er zijn leuke kinderactiviteiten. Dus ga nog eventjes genieten in de Johannapolder van de jaarlijkse kermis in Roon.

11 Oats met Kiss on My List. Ja, reizigers uit Barendrecht en Albanswaard moeten zaterdag 13 en zondag 14 juni rekening houden met flinke hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail aan het treinbeveiligingssysteem rijden er dat weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of de metro. NS adviseert om de reis vooraf goed te plannen via de NS-app of ns.nl. Op Rotterdam Centraal wordt gewerkt aan het treinbeveiligingssysteem. En dat systeem zorgt ervoor dat seinen en wissels goed worden bediend. En volgens de NS is het huidige systeem verouderd. En daarom voeren aannemers van ProRail deze werkzaamheden uit. De werkzaamheden hebben gevolgen voor meerdere trajecten rond Rotterdam. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus, Gouda en Zwijndrecht. En ook de hoge snelheidslijn rijden, op de hoge snelheidslijn rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal, Breda en Schiphol Airport.

Ja, bijzondere combinatie van Elton John en Britney Spears. Hold me closer. We kijken even vooruit naar de dag van morgen. Daar hebben we natuurlijk 's morgens van 10 tot 12... zijn Ad en ik er met het Gevoel van Muziek. Maar daarna om 12 uur krijgen we Stevast op zondag. En de uitzending van 14 juni staat een heel afwisselend programma klaar, hoor. Er is de column van Jos Vist, er zijn mijmeringen aan de Oude Maas. Er is aandacht voor de jaarlijkse lokale veteranendag in Albelswaard. Die 20 juni en 20 juni de vijfde keer de veteranendag in Rome. Nou, leuk programma.

Ja, de muziek van Ros Royce. Ga ik u nog even vertellen dat de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een waarschuwing heeft afgegeven voor het gebruik van drinkwater, maar dat dat uitsluitend geldt voor de inwoners van Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. En dan weet ik wel dat al die mensen uit die regio hier in Barendrecht en in Oberalswaard hun boodschappen gaan doen om daaraan

het water te komen. Maar er is geen waarschuwing afgegeven voor het uitzendgebied van stroom. In meerdere supermarkten in Barendrecht overigens was het vrijdagavond het water al uitverkocht. Dat gezegd hebben, dan ga ik je vertellen dat we volgende week weer een nieuwe uitzending hebben van Weekend Mix. Dan hebben we onder andere een item over een kinderboek. We hebben dan de kinderboekenschrijver te gast, die is al eerder bij ons geweest. En voor de rest al het wel en wee uit de regio. Maak er een mooie week van, mede namens Ad. Bedankt voor het luisteren. En morgenochtend 10 uur zijn we altijd weer. Tot dan.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar

arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het

0: hacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedürstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn

7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in Wijkbeduurstenen moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19.

altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen.

0: ze zijn aan het bergen. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en even.

0: sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard.
1: Spreekoproep Ademaans.
0: Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.
2: Informer, you know,

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Dit is Stroom. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

TV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

a joint making. Ain't got time to be faking. It's my turn.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast.

0: Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon een Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
4: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen.

0: betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drenthe. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vierdes onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden.

0: Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor...

0: iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
1: Geen vrouw, doordat ik jou zag.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streek Omroep Ademaar. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

bij streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroep Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een